0: noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Dankjewel.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus, 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dus ik zeg het je.
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
4: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
5: Thanks, pap.
1: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

shelter.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus, 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar
3: de Flevo.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaans-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: was just a tweet.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaans-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

really done me.

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevozieken-omroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius op te halen. Het schip zelf vaart daarna terug naar Nederland. Gisteravond landde al een groep opvarenden op Eindhoven Airport, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten bij thuiskomst 6 weken in isolatie, een maatregel waarvan minister Hermans erop vertrouwt dat deze ook wordt opgevolgd. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten onder een wankele wapenstilstand, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. En in Apeldoorn werd gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.

0: welkom bij de Flevoziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland. En hiertegen wordt al lang fel geprotesteerd. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Volgens de politie is er alleen glasschade. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden. Dat gebeurde tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, dat wordt onderzocht. En vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. En bij een steekpartij in een woning in Boksmeer is gisteravond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. De daders zijn nog niet gepakt. Volgens de politie zijn er 3 betrokkenen in een auto weggereden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het incident was. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Goedemorgen, zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
3: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Ja, en toen moest ik wat induiken natuurlijk.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Goedemorgen.
1: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
0: Het is weer zo'n dag, hè?
2: Ja, dat wordt zo'n dag.
0: Het is echt zo'n dag. Ja. Ik vergeet gewoon de knoppen in te drukken en ik vergeet gewoon dat er ook een eind er op plaats zit. Het schiet allemaal niet op, natuurlijk. Goed, maar het is wel even over tienen. Dat verandert niet.
2: Mooi.
0: Deze ochtend. En jij zit een beetje in de kelder, heb ik het idee.
2: In de kelder? Ja. Ik zit heel dichtbij.
0: Ja, maar toch...
2: Ik heb geen idee wat je aan het doen bent.
0: Nee, heb ik het weer gedaan.
2: Ja, jij bent de geluidstechnicus.
0: Die dus. U nu hoort is Jan van Eunen. Aan de andere kant zit Joop Veniga en ik ben
3: Peter Bakker. Zit ik ook in de kelder?
0: Nee, jij niet.
3: Nee, dacht ik al.
0: Nee.
2: Nou, fijn.
3: Maar hij is wat later binnengekomen. Misschien ligt het daar.
0: Ah, dat zou kunnen, ja. Dat het daar een beetje aan ligt. Maar goed, even over tien en we gaan samen met u wachten op de dokter. En met z'n drieën dus. Ik heb net al de namen genoemd, dus u weet wie we zijn.
2: We gaan ook in blokjes van drie gaan we de plaatjes draaien.
3: En zeer gevarieerd.
0: Ook dat nog.
2: Ook nog gevarieerd.
0: Zal ik hem nog wat zachter zetten? Dan hoeven we het niet zo over weten.
2: Hij wordt wakker.
0: Wekie, sunshining.
2: Ja, nog wel.
0: Ja, nog wel, ja. En misschien dat ook zo blijft. Dat weet je maar nooit.
2: Nee, zo is het.
0: Goed, King Cotton was de eerste van Henry Mancini en zijn orkest. Het was een mars, zoals altijd. Aan het begin van deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Tot 12 uur bij u, hebben we ook al gezegd. In blokjes van drie hebben we ook al gezegd. Gevarieerde muziek hebben we ook al gezegd.
3: 11 uur stoppen we eventjes voor het nieuws.
0: Oh ja.
3: Dat hadden we nog niet gezegd.
0: En daarna zijn we weer terug. En daarna zijn we weer terug.
3: Wat een gezelligheid hier.
2: Jongens. Laten we alsjeblieft gaan beginnen nu.
4: De opkikker van de maand.
5: Lawrence Hart, Richard Rodgers.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: You make me feel brand new van de Stylistics. Denk je goed. Daarvoor hebben we geluisterd naar Jolene van Dolly Parton. En Jolene van Dolly Parton, dat was een lied dat opgenomen werd in 1973. En werd uitgebracht op een single. En later uitgebracht op een gelijknamige album. En het is een wereldhit geworden.
1: Ja.
0: Van Dolly.
1: En het is door vele mensen ook weer opnieuw op de plaat gezet.
0: Zeker.
1: Waaronder ook door haar samen met... hoe heet die Italiaanse rockband?
2: Maneskin.
1: Maneskin.
2: Maneskin.
1: Ja. Is het ook nog gedaan.
2: Ja. Ja. Dat klopt.
0: Ja, de schoot werd voorbij.
1: Wat schoot er voorbij? Oh, je belletje hier.
2: En er is... En er is natuurlijk ook nog een antwoord opgegeven op dat Jolene.
1: Ja, ja, er is ook nog een antwoord. Ja, er is een Nederlands nummer.
2: Ja.
1: En die vertelt dat Dolly niet bang hoeft te zijn, want ze pikt de man niet.
0: Oh, ja.
1: Ja. Maar ja, die kan ik niet vinden.
0: Dat is jammer. Dat is jammer.
1: Hij is er wel. Goed, daarvoor hadden we ook nog de opkikker van de maand. En dat is deze keer Jan Rot samen met Marjolein Meijers. En Marjolein Meijers. En die bezingen Almere.
0: Ja, leuk plaatje is dat.
1: Wel hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik ben niet chauvinistisch, maar ik vind het wel een leuk plaatje.
1: Nee, ja, ik heb er ook niks mee. Ik woon er al bijna 40 jaar, maar daar valt het wel mee. Hey, we gaan dit doen.
3: Tienertour van de...
1: We gaan op tienertour. En we beginnen deze keer in Limburg. Dan gaan we via Brabant naar Zeeland.
0: Nou, goed voor elkaar.
1: Zo is het. Hier zijn ze.

0: Ja.
1: Ja,
0: je moet wel opletten natuurlijk. Jongen. Het is allemaal zo snel afgelopen, die plaatjes.
1: Ja.
0: Lijkt het wel. Maar dat komt omdat wij natuurlijk op de achtergrond ook een beetje bezig zijn met
2: van alles en nog wat. Ja. Met de rest van het programma.
0: Met de rest van het programma. Ja. Dus we deden weer even een rondje dialect. En we begonnen met Limburg. Rowan Hersen natuurlijk, met Ballades en Beer.
2: Nou, misschien is het wel leuk voor wie verder gaat om te zeggen dat Rowanese, dat het een hele oude naam is.
0: Oh ja?
2: Ja, die dateert, de naam van de band is een verwijzing naar Christian Hezen. 1947.
0: Oké.
2: Okay.
3: Bijna goed.
2: Bijna
0: 100. Bijna goed.
2: Ja. En nogal zonderlinge dorpsfiguur uit Amerika. Amerika in Limburg.
0: Amerika in Limburg, ja.
2: Ja. Deze legendarisch geworden persoon had een iets wat vreeswekkend uiterlijk en een niet onbesproken verleden. Hij kreeg de bijnaam Robin Hezen, vrij vertaald Ruig Hezen, die door de band later werd overgenomen onder meer omdat het goed bekte.
0: Nou, ja.
2: Prima verhaal.
0: Ja, zeker.
3: Prachtig verhaal.
0: Dan weten we ook eens een keer waar dat vandaan komt, Rowan Hersen. En daarvoor hadden we de WC Experience uit Brabant. En dat krijg je wel als je een hoop bier op hebt of hetgene wat ze daarna doen. Hè, ontstoken zelf je never. Dan zie je vanzelf een piepo in de kliko.
3: Zo is dat.
0: En ontstoken zelf je never uit Zeeland van de Schrompen. Nou, dan hebben we dat rijtje ook weer gehad. En dan is het nu tijd voor...
4: Flevo Verzoekplaat.
0: Binnengekomen via de app.
1: Ja.
0: Van Renger. En die vroeg aan... Put your head on my schouder. En die hebben we niet.
1: Put your head on my
0: schouder. Maar dat is natuurlijk die... die hoe heet dat? Die autocorrect... Daar kwam ik later achter. Dus is het Put Your Head on My Shoulder van Paul Enka.

0: vergelijkt met vorige week is het wel ijskoud natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja. Dat viel een beetje tegen. En als wij klaar zijn met de uitzending, dan krijgen we regen.
0: Oh ja?
1: Ja, twee uur lang. Ja. Okay. Volgens het plaatje dan. Hè?
0: Ja, we gaan het allemaal meemaken. Ja,
2: het ziet er nu inderdaad al dreigend uit. Dus wat dat er gaat, kunnen ze wel eens een keer gelijk hebben.
0: Ja. Nielsen in ieder geval met ijskoud.
2: Ja.
0: Als derde in het rijtje van drie. Dat komt goed uit, hè, was de laatste.
1: Ja.
0: Want anders gaan we nog niet praten. En adios amigo van Jim Reeves zat daarvoor. En daarvoor Put Your Head on My Shoulder. Die voor iedere luisteraar gedraaid is. Met name voor Ringer.
2: Ja.
0: Toch?
2: Inderdaad.
0: Want die vroeg hem aan.
2: Ja.
0: Paul Enka. En dan gaan we nu naar het volgende ding. En dat is ook weer een...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Aangevraagd door Harriet.
2: Ja. En het valt me mee dat ze van hem heeft aangevraagd en niet van Luther Vandross.
0: Oh, ja, die kan ook.
2: Ja, die kan zeker ook.
0: We kunnen hem ook van Frank Sinatra of ook, van Richard and Adam of van
2: maar Luther Vandross, dat is wel de grootste favoriet. Ja? Zijn we trouwens een keertje live geweest, hè, toen hij nog leefde.
0: Oh ja?
2: Ja. Okay. Wat een geweldige zanger was dat. Ongelooflijk goed.
0: Ja. Ja. Maar we gaan het niet draaien van Luther Vandross. We gaan het draaien van Josh Groban. En het heet The Impossible Dream.

0: vind het een hele mooie uitvoering met het Royal Philharmonic Orchestra.
1: Ja, hè?
0: Ja, echt een hele mooie uitvoering.
1: Het is echt goed gedaan.
0: Zeker.
1: Door die mannen. Dat kunnen ze nou weer wel, hè?
0: Dat kunnen ze zeker wel, ja.
1: Ze hebben met een hele hoop artiesten hebben ze dat gedaan. Ook met overleden artiesten met name.
0: Ja.
1: De Carpenters onder andere. Elvis Presley, niet te vergeten.
0: Zeker.
1: Roy Orbison.
0: Ook nog.
1: Johnny Cash dus. Want die hoorden we net met The Ring of Fire. En daarvoor de bromt wat. Het bromt hier. De bromt wat. Maar goed. Ray Ellis zat daarvoor met Let's Get Away From It All.
0: Ja.
1: Dat is een tune van een oud verzoekplaatprogramma.
0: Muziek terwijl
1: werkt. Muziek terwijl werkt bij Veronica. Ja. Ja. Ja. Van destijds. Ja. Ja. En daar weer vorig hadden we Josh Groban en The Impossible Dream. Waarom we achter dat daar heel veel...
0: Ja, daar zijn heel veel uitvoeringen van.
1: Uitvoeringen van zijn.
0: Ja.
1: Allemaal wel een klein beetje rustig. Dus moeten we eens een momentje uitkiezen. Misschien van de winter. Is dat wel leuk?
0: Misschien wel.
1: Om dan dat als eerste in de tweede uur te doen.
0: Bijvoorbeeld.
1: Moet je even uitleggen waarom.
0: Ja. Waarom?
1: Ja.
0: Nou, daarom.
1: Nee, omdat we in de tweede uur altijd beginnen met een cover.
0: Oh ja, dat is zo. Dat daarom dus.
1: Daarom dus. Moet ook alles voorzien.
0: Ja, Jezus.
2: Je moet wel alles weten.
0: Ik moet alles weten.
2: Nou, het is echt niet normaal.
0: Nee, ik weet niet alles.
2: Je weet niet alles. Nee. Wat jij niet weet, dat weet hij weer.
0: Ja, maar daarom vullen wij elkaar zo goed aan. En we hebben jou even jou te
2: Absoluut. Nee, ik geniet ervan. Jullie vullen elkaar aan en ik geniet ervan.
1: Dames en heren, liefde doet pijn. Ja. The Everly Brothers. Oftewel, love hurts natuurlijk.

0: we vinden hem wel, hoor.
1: Ja, dat was er, hè? Milene van der Smissen.
0: Ja.
1: Met het antwoord op Dolly.
0: Oh, Dolly. Dolly heette dat ding, gewoon.
1: Ja.
0: En ze zei dat ze Jolien heette. Maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee, het heet gewoon Dolly.
0: Dolly, hè?
1: Dat ze gewoon van Jolien moet blijven houden. Nee, dat...
0: Nee, nou, ja. Maar het wordt heel ingewikkeld.
1: Het wordt heel ingewikkeld nu.
0: We gaan even op naar het nieuws van 11 uur.
1: Ja, zo is het.
0: Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter.
2: Ja, zeker.
0: Tot zo.
2: Tot straks. Koffie drinken.
0: Ja, lekker.
2: Maar zo. Ja.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De bouw van nieuwe windmolens in Nederland ligt bijna helemaal stil. Omdat oude regels niet meer gelden, weten bouwers niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast worden veel plannen tegengehouden door buurtbewoners en zit het stroomnet op veel plekken simpelweg vol. Ondertussen worden oude windmolens zelfs weggehaald. Werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland, een initiatief waar al langer veel protest tegen is. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Door de explosie zijn meerdere ruiten vernield, meldt de politie. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Het weer tenslotte, de nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Muziekomroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Zo, daar zijn we weer. Maar waarom hoor ik mezelf terug? Omdat ik het knopje verkeerd heb staan.
2: Ah, kijk.
1: Dat heb je soms al eens.
2: Ja, nee. Dat gebeurt, hè. Dag.
1: We zijn er weer met z'n drieën.
2: Toedeloe.
1: 2 uur tot 12 uur. Ik denk, nou ga ik alles goed doen in één keer.
2: Ja,
1: dan heb ik weer zo'n knopje. Dan denk ik van, waarom hoor ik mezelf nou in één keer weer terug?
2: Houd de boel levendig, joh.
1: Ja, dat zullen we maar ophouden dan. Hé, hey, we zijn inderdaad weer begonnen met een cover van Don't Let Me Be Misunderstood. Wat origineel van, hoe heet ze is nou? Nina Simone is. Toch?
2: Nina Simone?
1: Nina Simone, toch? Die is toch origineel?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, ja.
1: Dat zei ik toch?
2: Ja, dat zei ik ook.
1: Ja, nee, je zit me zo vragen aan te kijken. Zo van, wat loop jij nou eens om te...
2: Nee.
1: Dit was Juliana Aquino.
2: Mooi.
1: Nooit van gehoord.
2: Nee, ik ook niet, maar het klopt wel heel lekker.
1: Ja, het is wel lekker zwoel.
2: Ja.
1: Dus tot 12 uur nog bij u. Joop Veninga, die zit tegenover me. En Jan van Eunen zit tegenover me.
3: En jij bent Peter Bakker.
1: Ja.
2: Die zit tegenover ons.
1: En die zit tegenover
2: ons. Ja, gezellig, jongen.
1: Gelukkig zit er een glasplaat tussen.
2: Ja.
3: En dat hij nog zit, die glasplaat.
1: Ja, dat wel. Ja, moet niet daarmee zingen.
2: Nee.
1: Anders gaat het fout. We gaan maar gelijk door naar het volgende. Hè?
4: 3 dan 1. Met deze keer
1: Elton John.
3: Ja, en mag ik er wat over vertellen eerst of gaan we eerst draaien? Wat wil je?
1: Dan maar eerst even gaan draaien.
3: Ja, dan gaan we draaien. Dan doe het als de 3 afgelopen zijn.
1: En dan vertel je.
3: Nou, dat mag je ook doen, want ik heb het voor jou klaargezet.
1: Oh, hier zijn ze.
2: Dat is mooi.

0: Ja, ja. Helemaal hoor.
1: Ja, oh nee, ik zat op jou te wachten.
0: Dat was, oh, wacht. Dan kunnen we deze wel doen, hè?
2: Hey Joop, vertel het maar.
1: Nou, dankjewel. Dat gaan we dan doen. Dat was Elton John met... Ik kan niet het eerste nummer terugzien.
0: Your Song.
3: Ja.
1: Oké, en daarna I'm Still Standing en Club at the End of the Street.
3: Ja.
1: Elton Hercules John. Eigenlijk moeten we zeggen Sir Elton Hercules John. Geboren als Reginald Kenneth Dwight. Is een Brits popzanger, componist en pianist. Hij heeft meer dan 300 miljoen platen verkocht en is daarmee een van de best verkopende artiesten aller tijden. Your Song. De muziek is geschreven door Elton John zelf. De tekst is van Bernie Taupin. En het nummer verscheen op zijn tweede album Elton John in 1970. En heeft hij onder andere ook nog I'm Still Standing. Is afkomstig van het 17e studioalbum Too Low for Zero uit 1983. Over de betekenis van de single doen verschillende verhalen de ronde. Zo zou Elton John met het nummer willen laten weten nog steeds relevant te zijn in de popwereld. Terwijl de tekst over een man gaat die zijn zelfvertrouwen teruggewonnen heeft na een pijnlijke echtscheiding. Nou, mooi verhaal.
0: Ja.
1: Ik vond hem altijd wel prettig om naar te luisteren, ook eerlijk gezegd.
0: Nog ja, steeds, dat is wel een leuke plaatje. We hebben het er net over gehad toen ze draaiden, die 3-in-1. 3-van-1 moet ik zeggen, die 3-in-1. Want dan zou het gestolen zijn. Dus toch, maakt het niet uit. Nee? Dat heeft niet echt hele grote hits gehad hier in Nederland.
1: Oké. Okay.
0: Het is niet echt dat je zegt van dat zijn nou knijters van hits geweest die de eerste plaats stonden.
3: Alle LP's die verkochten wel hartstikke goed.
0: Ja, maar dat blijkt ook wel. Ja. Ik bedoel, hij heeft gewoon heel veel verkocht. Nou, tot zover dus. 3
1: nou, hij heeft ook 1. Nog een aparte cd gemaakt van het overlijden van Diane.
0: Ja, de Candle in the Wind. Ja. Een nieuwe versie daarvan gemaakt.
3: 1997 praten we er alweer over.
0: Ja.
3: Dat is echt niet te geloven. Maar die tijd gaat, hoe snel het allemaal gaat. Ongelooflijk.
1: Ja. Ja. Vind je het knap dat je 1997 weet?
3: Ja, maar dat was voor ons een mijlpaal. Want okay. Ik heb toen in 1995 ben ik met mijn winkeltje begonnen in Amsterdam-Noord, steenwinkel. Ja, en dat was natuurlijk 1997. Dat was echt gigantisch wat we daarvan verkocht hebben. Dat wil je niet weten.
1: Ja,
3: ja, met dozen tegelijk moest ik ze bestellen. En er zitten er 100 in een doos, hè?
1: Ja.
3: Als je dat bestelt. Dus dat gaat onvoorstelbaar.
1: Maar dat is ook een mooi cd'tje.
3: Zeker, ja, zeker.
0: Ja, mooi nummer. Een cd'tje weet ik niet, want dat heb ik nooit gehad. Maar het nummer wel.
1: Nou, jij bent toch begonnen met een platenspeler met 2 boksen?
3: Nee, daar ben ik mee begonnen.
1: Nee, jij hebt 1 boks?
0: Eén boks, ja.
3: Ja. Okay. Ja. Nee, ik had al een stereo.
0: Een blauwe, dan weet ik nog wel, met een witte arm. Hey, maar we zijn weer heel lekker lang aan het praten. En het is eigenlijk wel tijd voor wat muziek weer.
3: Ja, dat lijkt me hartstikke goed.
0: En dan ook deze.
4: Flevo Verzoekplaat.
0: Aangevraagd door Tante Smartie voor iedereen die het maar horen wil. Hey? Het wonderschone Ben van Michael Jackson.

0: Nou, dat moet ook zeker wel teleurstellen, toch?
1: Dat is waar, maar als je zo vaak moet zeggen van ik wil niet dat je weggaat, dan ben je er toch ook wel een beetje klaar mee als je toch de zin doordrijft. Of hij.
2: Ja.
1: Dan laat je gewoon los.
2: Maar wij willen, ik wilde eigenlijk gewoon zeggen, wij willen niet dat de luisteraar weggaat.
1: Nee, dat is onder meer. Nee, dat is onder meer. Maar ja, daar gaat het liedje niet over.
2: Het nou weer over.
0: Ja, wij gaan zo meteen gewoon weg naar 12.
2: Ja, wij wel.
1: Ja.
2: Doei. Danilo Kuiters en ik wil niet dat je weggaat.
0: Hoe kom je aan die plaat, Joop?
2: Ja, Joop, hoe kom je dan?
1: Uit de lijst.
2: Uit de lijst.
1: Ja. Uit de lijst.
2: Uit de lijst. Ja, bij mij stond hij ook in de lijst. Daarom staat hij erin natuurlijk.
1: Nou, waarschijnlijk is dat dezelfde lijst.
2: Ja, maar jij hebt hem toch bedacht.
1: Ja, hij stond er weer.
2: Ja.
1: Ja. Nou, excuses.
2: Ja, dat maakt niet uit, joh. Het is best wel
1: ik hoop toch dat de luisteraar er wel van genoten heeft.
2: Het is een mooie plaat, toch? Wat ook een mooie plaat is, is van Mort Schumann. En Le Lac Majeur, oftewel het Lago Maggiore. Dat weet ik maar heel goed dat zo is. En Ben zat daarvoor als verzoekplaat van Tante Smartie. Voor iedereen die het maar horen wil. Michael Jackson. Ja, een mooie plaat. Nee?
1: Ja, zeker.
2: Plaat over een rat maken en dat wereldwijd kunnen verkopen. Ik vind het knap.
0: Ja.
2: Ja.
0: Uiteindelijk schrijven we heel veel van die liedjes.
1: Hij heeft ook zijn naam mee, hè?
0: Dat is een rat, ja, tuurlijk.
2: Hij heeft zijn naam wel een beetje mee. We krijgen straks misschien, als we het nog redden, nog eentje met een heel klein, dapper Michael Jacksontje.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Ja, nou, dan gaat hij terug naar Indiana. we hebben weer een verzoekplaat.
3: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze is speciaal voor alle artsen.
2: Ja.
0: En het verzorgend personeel doen er ook maar bij meteen.
2: Uiteraard.
0: Allemaal te luisteren. En deze komt van Willem van der Horren. En dat is ook een zwager van mij, die woont in Amsterdam. En die had gevraagd naar dokter Bernard van Bonnie Sinclair samen met Ron Brandsteder.
3: Flevo Verzoekplaat.

0: Red Red Rain van Neil Diamond. Weet je dat het gezongen werd om door mensen die rode wijn drinken, dat ze hun zorgen vergeten?
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wie zingen dat?
0: Dat heeft Neil Diamond beweerd.
1: Oh, maar hij heeft het zelf geschreven.
0: Ja. Nou, misschien tijdens, hoe heet het?
1: Oh, dat die aan de rode wijn zat. Die,
0: aan de pimperrust. Nee, dat gaat makkelijk, want ik ben de rest vergeten.
1: Ja. We kennen het natuurlijk ook in de uitvoering van UB40. Die persoonlijk toch wel leuker is dan deze. Daar gaan we volgende keer weer een keer doen. Maar dit was dus het origineel van Neil Diamond. Daarvoor hadden we Abanda van Herb Alpert. En Dr. Bernard, het verzoekje van Willem. Voor alle doktoren en verzorgend personeel van Bonnie St. Clair en Ron Brandsteder.
0: Samen. Goed bedacht.
1: Wat?
0: Voor wie het is.
1: Ja, er is over nagedacht. Ja, inderdaad.
0: Ja, absoluut.
1: Maar goed. Ik had hem beloofd, hè. Jonge Michael Jackson, samen met zijn broers.
0: Ja.
1: Jackson 5 heette ze
0: toen. Ben benieuwd.
1: En Going Back to Indiana uit 1970. Toen was het nog een piepklein mannetje. Ja. Ja. Ja, luister maar.

0: Rio's.
1: Zeer, wat mooi, hè?
2: Ja, die aardige krullenwol, wil ik net zeggen.
1: Ja, hij doet nog steeds die krulletjes, hè?
2: Ja, hij doet steeds die krulletjes, ja.
1: En heel bekend geworden met Long Tall Glasses, hè?
2: Ja, onder andere. Oh. Wat was de eerste hit ook alweer? Die,
1: You Make Me Feel Like Dancing? Nee, dat was Long Tall Glasses. Dat was de eerste hit. Toen was hij dus verkleed als clown, toch?
2: Ja. Nee joh, dat heeft hij naderhand toch ook gedaan. Nog. Nou ja, goed, laat maar zitten. Maakt ook allemaal niet uit. Leo zei in ieder geval met When I Need You. Daarvoor Paloma Blanca van onze eigen George Baker Selection. En Jackson 5 met de hele jonge Michael Jackson. Trouwens, we waren allemaal jong toen.
1: Nee? Ja.
2: En wij ook.
1: Nou.
2: Going back to Indiana. Ja, zo is het. Maar we zijn aan het eind gekomen van... Wij wachten op de dokter. We hebben het weer graag gedaan.
1: Ja, zeker.
0: En het was reuze gezellig.
1: Dat is erg gezellig.
2: En ik hoop dat u het ook gezellig gevonden hebt. Blijf lekker luisteren naar de Flevolzieke Omroep, want er komt nog zoveel moois voorbij. Waaronder ook lekkere non-stop programma's en gepresenteerde programma's. We gaan ze niet allemaal opnoemen deze keer.
1: Nee.
2: Nee? Nee, gaan we gewoon niet doen. Gewoon lekker luisteren. En
1: ze kunnen op de website kijken en dan zien ze het programma.
0: Ja. www.flevoziekomroep.nl.
2: Ja, en je kan ook bij de brievenbus, waar je ook de verzoekjes in kan gooien, kan je even de QR-codes scannen.
0: Ja, op de begaande grond.
2: En dan kom je er ook. Dus... Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Ja, de mazzel.
0: Mazzel.
2: Ja, dat zou jij altijd zeggen.
1: Het gaat weer goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het datacenter van Northsea in Almere krijgt uiterlijk woensdag weer tijdelijke stroom. Afgelopen donderdag brak daar brand uit, waardoor het stroomnet beschadigd raakte. Veel gebruikers van het datacenter hadden last van storingen, zoals bij Universiteit Utrecht, waar toegangspassen niet meer werkten. Door vertraagde levering van onderdelen duurt het herstel langer dan verwacht. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. Busje te koop, nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet meer op. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Dankjewel.
1: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
2: Ik heb die...
1: Modern?
2: Bonge, maar ook een tonge.
1: Of gewoon oud is?
3: Why do you whisper green grass?
1: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
4: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: What's he like, Mavis?
2: He's a real tasty geezer. He's grown his hair a bit.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. In het Vondelpark geldt vanaf vandaag een verbod op fatbikes. Overtreders krijgen de komende 2 weken eerst nog een waarschuwing, daarna riskeren ze een boete van €115. De maatregel moet overlast van de fietsen verminderen. De gemeente Amsterdam onderzoekt de effecten en bekijkt of het verbod later ook op andere plekken kan worden ingevoerd. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Hello!
4: Yeah. Is that you?
3: Who's this?
4: Oh, Cornelius!
3: Cornelius!
4: Yeah!
3: Oh, Cornelius!
4: Listen!
3: Bye-bye!
4: Listen!
3: Yeah, man, what's up?
4: I'm in trouble!
3: Yeah.
4: I'm

0: is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

kampioen. Wees maar lief voor mama, geef er nog een zoen. Er is niets wat zij er aan had kunnen doen. Ze gaf alles wat ze had.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland stijgt weer na recente regenval. Daardoor kunnen vrachtschepen weer wat meer lading meenemen. Op dit moment kunnen veel schepen maar zo'n 60-70% van hun capaciteit gebruiken. De rivier was de afgelopen weken te ondiep door droogte. Verwacht wordt dat het waterpeil later deze week verder normaliseert. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jette wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: alles wat ik wil.
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
4: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
5: Thanks, pap.
1: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
6: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Een vlucht van KLM van Malaga naar Schiphol is zaterdag vertraagd door een bommelding via een wifi-hotspotnaam aan boord met een dreigende tekst. Na melding van de luchtvaartmaatschappij ontruimden de Spaanse autoriteiten het toestel, maar er werd niets gevonden. KLM doet geen uitspraken over de passagier en eventuele gevolgen voor de betreffende persoon. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. Minister Veilbrief van Sociale Zaken heeft laten weten dat het kabinet naar aanleiding van het ultimatum binnenkort met een voorstel komt. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je luistert naar...
4: De Flevo.

nacht kleurt grijs, de dag breekt aan. De wind die waait, ik hoor jouw naam. En langzaam kom ik bij, ik mis jou. Mis jij mij? Het daglicht schreeuwt, ik ben verdoofd. Een wervelstorm raast door mijn hoofd. Toch is het stil naast mij. Ik mis jou. Mis jij mij?

naartoe. Ik mis jou. Ik mis jou. Ik zie jou in een droom voor mij. Er staat een ander aan jouw zij. En langzaam breekt het beeld in mij. Ik mis jou.

0: planet it was just a twig.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam in zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen de 24-jarige Jordi C. voor de dodelijke schietpartij in een Jumbo in Vlissingen. Daarbij kwam een 44-jarige man om het leven. Volgens het OM gaat het om doodslag, niet moord, omdat er geen vooropgezet plan was. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: heb jij gedaan?
1: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
2: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
1: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Je luistert naar...
2: De Flevo.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Commissie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn al eerder besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Saar, heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. Explosie veroorzaakte bij een pand van D66 in Den Haag, wordt verdacht van handelen met een terroristisch oogmerk. Hij gooide afgelopen donderdagavond een vuurwerkbom in het pand. Er raakte niemand gewond. De verdachte heeft nog geen motief gegeven en blijft langer vastzitten. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Boven het noordwestelijk kustgebied hebben we te maken met zware windstoten. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden en vannacht neemt de wind weer af. Morgen wisselvallig met af en toe regen en maximaal 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de Anders-variant van het Hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. De man die gewapend het mediagala van Donald Trump probeerde te bestormen, ontkent alle aanklachten, waaronder een moordplan op de president. Bij zijn arrestatie ontstond een schietpartij waarbij een agent werd geraakt. De man droeg meerdere wapens en stuurde vooraf een manifest waarin hij geweld tegen regeringsleden aankondigde. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn eerder al besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden.
1: En tot zover het nieuws.

0: er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, okay, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
3: Hallo!
4: Yeah. Is dat you?
3: Who's this?
4: Oh, Cornelius!
3: Cornelius!
4: Yeah!
3: Oh, Cornelius!
4: Listen!
3: Bye-bye!
4: Listen!
3: Yeah, man, what's up?
4: I'm in trouble!
3: Yeah.
4: I'm guilty!

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

veracht me om zelf het beste te kunnen zijn. Scheld me uit, je doet me toch geen pijn met wat je zegt.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de anders variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
3: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

En met de muziek van de Specials zeg ik hem welkom in. Goedenavond. Gangsters was dit nummer genaamd. En leuk dat u erbij bent op deze maandag de 23e februari van het jaar 2026. Goedenavond. Dat zei ik net al. En we zijn natuurlijk weer verbonden natuurlijk met de Flevozieke nummer. Mijn naam is Leo. Ik ben bij je tot aan 10 uur. Om te beginnen met Nederlandstalig, de artiest vanavond en de Middle of the Road muziek. En we gaan natuurlijk lekker ver terug in de tijd om maar eens te beginnen. 1976. Best wel een gedenkwaardig plaatje, denk maar zo. Don Mercedes, hier is Rocky.

0: best wel een beetje een bijzonder verhaal natuurlijk. Het nummer van Don Mercedes, die eigenlijk Rob van Bommel heette. En die nam dus in 1976 samen met Bonnie Sinclair dus het nummer Rocky op. Maar dat was eigenlijk een oorspronkelijk Engelstalig nummer, wat geschreven was door J. Stevens en uitgevoerd was door Austin Roberts. En toen kwam het op de eerste plaats in Duitsland terecht bij Frank Farian. Die heeft eigenlijk een beetje de muziek erop gemaakt uiteindelijk, die ook gebruikt is in de muziek van Don Mercedes. En het werd dus één hele grote hit in het jaar 1976.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we draaien Nederlandstalige muziek nog tot aan 8:30, een half uurtje lang. En voor de volgende gaan we richting het jaar 1984. Corrie Konings heeft natuurlijk heel veel platen gemaakt en deze is misschien iets minder bekend. Die genaamd is Waar moet ik heen zonder jou?

0: En Corrie Konings is natuurlijk nog altijd een klein beetje de koningin van het Nederlandse levenslied. En ze doet het natuurlijk al heel erg lang. Vanaf de jaren 70 eigenlijk al. Ze is eigenlijk begonnen onder de vlag van Pierre Carter natuurlijk. Vader Abraham samen met de Rekels. En ze had toen inderdaad een hele grote hit met Corrie en de Rekels. Huilen is voor jou te laat. Is ook heel lang zeg maar een van de grootste Nederlandstalige hit geweest. Maar deze was uit het jaar 1984. Waar moet ik heen zonder jou? Goed, dan even een kijkje nemen in dit parade.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
0: Gaan we doen samen met Bente en Kevin. Vervreemd.
2: Ik zou het alleen...

0: blijf bij. We nemen natuurlijk altijd wel even een kijkje in de parade van vandaag. En dat met Bente en Kevin. Eigenlijk zat het andersom op de hoes, maar ik vind Bente toch wat meer aanwezig dan Kevin, want die sprak alleen een stukje in. Vervreemd was dat.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En misschien kent u ook nog wel het stuk La Mama uit hele oude tijd. Ik heb een Nederlandstalige versie gevonden. Gezongen door Corrie Broeke uit 1964.

Het origineel die kwam natuurlijk uit het jaar 1963 van Gilles Aznavour. La Mama, maar dit was de Nederlandstalige bewerking. En dat gezongen door Cornelia Maria Corrie Brokken, zoals ze dan officieel heette. Want ze is geboren in 1932 en overleden in het jaar 2016. Was een Nederlandse zangeres, radio- en televisiepresentatrice, zelfs een juriste, een advocaat en daarna zelfs rechter. Dus die heeft het best wel goed gedaan in haar leven. Maar ze heeft zelfs meegedaan aan het Eurovisie Songfestival van 1957. En was eigenlijk de eerste die Nederlandse die dan ook een plek wist te winnen. De eerste Eurovisie Songfestival. En ze heeft daarbij ook nog een keer twee Edisons gekregen. Dus in 1963 en zelfs nog eentje in het jaar 1995. Zo'n heel verhaal inderdaad. En dat terwijl ze niet eens artiest van de avond is. Maar goed, dat maakt ook allemaal niet zoveel uit. Als artiest van de avond hebben we straks natuurlijk nog altijd de specials. En die draaien we 3 platen van. En dat doen we zo'n beetje vanaf 8:30. Maar we zijn nu nog een beetje bezig met Nederlandstalige muziek. Hier zijn Acta en de Munnik. En niet of nooit geweest.

0: waren Thomas Acta en Paul de Munnik. En uit het jaar 1998 een nummer Nooit Niet of Nooit Geweest. En dat was eigenlijk hun eerste grote hit.
1: Goedenavond.
0: En over iets gesproken, straks na 8:30 hebben we natuurlijk onze artiest vanavond. Maar eerst nog even een kijkje nemen in de hitparade. En dan gaan we luisteren naar Roland Beelen. En die heeft een probleem. Een dansvloer alleen, een dilemma.

0: vanaf.
1: En dat was Roeland Beelen en die heeft een dansvoer dilemma. Misschien kent u het nummer weg van vroeger van Dawn. Tie a yellow ribbon round an old oak tree. Nou, daar is ooit eens een keer een Nederlandstalige bewerking op gemaakt door Rijk de Gooier. Nelly van de Heuvel uit de vierde klas.

ik weet dat de Engelstalige versie natuurlijk heel vaak gebruikt wordt om een quicksteepje op te dansen. En ik vraag me natuurlijk af of dat met de Nederlandstalige versie ook wel eens gebeurd is. Rijk de Gooien was dat, uit het jaar 1973. Nelly van de Heuvel uit de vierde klas. En ik kijk even naar de klok, het is ondertussen 8:30 geworden. Tijd voor onze artiesten van de avond. Dat zijn natuurlijk de dames en de heren van de band The Specials. En we gaan draaien, om te beginnen, A Message to You, Rudy.

lekkere maffe muziek. En dat natuurlijk afkomstig van The Specials. En The Specials die begonnen in 1977 eigenlijk onder de naam The Hybrids. En naast Jerry Dammers bestond de groep uit de bassist Horika Painter, gitariste Robbie Radiation en Lynn Golding. Drummer Silverton Hutchinson en zanger Tim Strickland. Die werd later vervangen door Terry Hall. De Hybrids veranderden hun naam in de Coventry Automatics en gingen op tournee en met The Clash onder andere. En vader Staple was toen nog een roadie. Maar die kwam erbij pas later bij tijdens een eerste van de vier avonden in de Londense Music Machine. In 1978 werd de groep dus gewijzigd in Special A.K.A. Coventry Automatics. Later afgekort als de Special A.K.A. omdat de poging om reggae en punk te vermengen op niets uitliep wat op die eerste stijl vervangen werd door de ska. Hutchinson, een reggae drummer, die was daar niet blij mee en hield het voor gezien. En John Bradbury die nam dus zijn plaats in. Dus in 1979 verscheen dus de eerste single Gangsters, waarmee ik het uur begonnen ben. Waarvan de eerste persingen door Rock Trade uitkwamen. Dat nummer betekende de doorbraak van de groep die inmiddels de Specials werd genoemd. En berucht was om de live optredens. Ze verwierpen een platencontract bij platenmaatschappij de Crystallis Records, die als enige Jerry Dammers de mogelijkheid gaf zijn eigen label, toen genaamd Two Tone Records, op te richten om er de Specials en de latere bands op uit te brengen. In juli ging de band na het tekenen van een platencontract direct op tournee door Engeland en kwam tussendoor ook nog even naar Nederland voor een media-offensief om daar hun single te playbacken voor de tv. Gangsters werd ook in Nederland een grote hit en werd daar zelfs een alarmschijf. In de zomer van het jaar werd het titelloze debuutalbum opgenomen met Elvis Costello als producer, gastbijdragen van Chrissy Hind en de Jamaicaanse trombonist Rico Rodriguez en een zwaar besnorde trompetist Dick Kuttel. Beide blazers die kwamen later ook nog voort in de live bezetting. Nou ja, je hoort al een klein beetje de muziek. Het is een beetje ska-achtige muziek en dat afkomstig dus van de Special. De volgende is ook best wel een hele aparte. En die genaamd is The Ghost Town.

Onze artiesten vanavond waren dus de Specials. En het vierde nummer wat we vanavond draaiden was genaamd Ghost Town. En dat doet een beetje mysterieus aan. Flevo, zieken omroep. Goed, we gaan een beetje een andere bestemming aan de hitparades van vanavond.

0: En dat was even een kijkje neer praten van vandaag. En dat met Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe.
1: Goedenavond.
2: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: Weet je wat, we gaan eens even een beetje richting het jaar 1967. Een nummer wat u misschien wel een klein beetje herkent in de Nederlandse uitvoering van Cote & B. Maar dit zijn de Everly Brothers. The Love of the Common People.

0: En laat ik nou gedacht hebben dat de Nederlandstalige uitvoering de Cote B was uitgebracht. Niets is minder waar. Het waren dus Henk Spaan en Harry Vermeegen die daar de Stille Willem van maakten. En dat heet ze in het jaar 1981.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Ja, zelfs ik kan er natuurlijk wel eens een klein beetje naast zitten. We blijven nog een klein beetje in de jaren 80 als we het daar toch een beetje over hebben. Want het volgende nummer komt er ook vandaan. Afkomst van Nick Kershaw, toen de tijd best wel een bekende artiest, 1985. Toen had hij best wel een hitje met het nummer The White Boy.

En we gingen even terug naar het jaar 1985 en hebben de muziek van Nick Kershaw. Die best wel wat hiertjes had in die jaren. En dit was er eentje van, genaamd The White Boy. En ik kijk naar de klok, het is ondertussen 10 minuten voor 8 uur. De

Jim Gardner, Batman. Goed, dan had ik hier op een knopje moeten drukken, maar er gebeurt nog even helemaal niks. Dus we doen het nog even zo. Want ik wou nog even een beetje aankondigen. Dan doe ik even een stukje jeugdsentiment naar voren gaan halen. Tenminste, wat mij betreft. En ik hoop misschien toch ook voor u wel een klein beetje. Want we gaan terug naar het jaar 1979. En we hebben het natuurlijk even over Michael Jackson. En die heeft natuurlijk heel veel hits gemaakt. In de tijd natuurlijk is als de Jackson 5 samen met zijn broers. Maar op een gegeven moment ging hij solo. Nou, toen ging de rem er echt helemaal af. En dat is volgens mij wel een beetje begonnen in het jaar 1979. Met Don't Stop Till You Get Enough.

wil je zo'n nummer dan zo graag draaien dat ik dan eigenlijk helemaal niet meer op de tijd leid. Want kijk, zou ik zeggen, want het is ondertussen al bijna 9 uur. En we korten Michael Jackson daarom toch maar een klein beetje in. Want we stoppen toch maar even voordat we er helemaal genoeg van hebben. En dat uit het jaar 1979. Tot aan 9 uur nog even één klein stukje instrumentale muziek van Yannis Makopoulos. Hoepe is de Ferryman uit de natuurlijk de bekende televisieserie uit 1978. Zodra ik na 9 uur zijn we gewoon weer bij u terug. Maar dan met nog een keer de artiesten van de avond, de specials. En Nelson Mandela.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de ere zilveren Nipkow-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet, het toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

voor de vijfde keer vanavond de specials. Maar dit was eigenlijk specials, a.k.a. eigenlijk specials nummer 2. Want ik begrijp een beetje uit het verhaal dat de specials op een gegeven moment opgesplitst werden. En de mensen die doorgingen de naam specials niet zo mochten gebruiken. Dus vandaar de toevoeging a.k.a. En toen hadden ze toch in 1984 een grote hit met Nelson Mandela. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent natuurlijk hier bij de Flevo Zieken Omroep. Mijn naam is Leo en ik ben tot 10 uur nog bij u. Met nog een beetje country, klassiek en easy listening. We gaan door met Hudson Westbrook en Pretty Privilege.

0: Hudson Westbrook. Pretty Privilege. En deze Hudson Westbrook is eigenlijk geboren in een plaatsje genaamd Lubbock. En dat ligt in Texas. En daar is eigenlijk gewoon opgegroeid op een boerenerf. Geboren in 2004. En eigenlijk bekend geworden sinds 2020 door TikTok, inderdaad.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: We hebben natuurlijk allerlei country muziekjes. En dat lekker tot aan 9:30. Zijn altijd een beetje divers van smaak en kleur. Zoals deze van Casey Cameron. Give a damn.

0: Hey, zelfs ik zit soms echt heel aandachtig naar die muziek te luisteren. Dan is die Casey Cameron. En dat is eigenlijk een country rock band afkomstig uit Nebraska, Iowa, Colorado. En natuurlijk de Verenigde Staten van Amerika.
1: U luistert naar de Flevo.
0: En ik gaf net al een klein beetje aan. Country bestaat er in inderdaad allerlei stijlen. En ik zeg soms wel eens, country muziek is niet altijd geschikt om te draaien als je op een paard zit. Maar dit is wel een hele mooie van Luke Williams. Can't Lose Another One.

0: En dat was dus muziek afkomstig van Luke Williams, Can't Lose Another One. En terwijl de muziek speelt, probeer ik er altijd wel wat informatie over te vinden. Maar als je dan naar Luke Williams zoekt, dan kom je bij een van de Engelse voetballer uit. Dus daar heb ik even niet zo heel erg veel aan, nee. Goed, iets anders. Bluegrass muziek, dat is deze van Edison Locke. Rise Again.
1: The beauty of the crocuses in the spring of 2020 gave proof to the life

0: Lekkere bluegrass muziek en dat van Addison Locke en Rise Again.
1: Goedenavond.
0: Goed, we hebben natuurlijk straks nog veel meer aandacht natuurlijk. En zeker voor klassieke muziek. Maar dat gaan we natuurlijk pas doen vanaf 9:30. Maar dus even wat ukulele muziek en dat van Coleman Jennings. Hier is Jamie.

En kijk, dat is nog eens een lekker gezellig countrywijsje. En dat van Coleman, Jennings, Jamie, zoals hij genaamd. Die zouden bijna een dansje op gaan doen, maar laten we dat maar niet gaan doen in het ziekenhuis, want daar maak ik voor mij geen vrienden mee. Maar het blijft wel lekker gezellig. En we gaan zeker nog zo'n 5 minuutjes door. Ik heb in ieder geval nog eentje en misschien zelfs nog 2. Deze afkomst van Jane and the Company en die is genaamd Virginia.

een beetje grappige muziek dit. Jane A. Company, Virginia. Maar ik moet dat eigenlijk op zijn Frans uitspreken. Want ik zat nog eens even te luisteren. Ik denk, hey, verrek. Alles wordt in een Frans gezongen. En dan weet ik wel dat er in de, rond de Mississippi wel een gedeelte is. Wat in het hele verre verleden ooit is Franstalig is geweest. Dus ik kan nog niet helemaal verklaren of deze groep dan ook echt uit Frankrijk afkomstig is. Of toevallig uit het gebied wat ooit een keer inderdaad Franstalig geweest is. Goed, het is bijna 21:30. Zo direct hebben we de klassiek. Maar ik doe er nog eentje met de... met de country muziek. En die is afkomstig van Jenna Paulette, zo heet ze. En die zingt dan ook Hang Your Head.

laatste countryplaat voor vanavond. Dat was afkomst van Jenny Paulette en Hang Your Head. Goed, dan gaan we verder met klassieke muziek. En een compositie van Johann Sebastian Bach. Genaamd is Larco from Doblo Concerto.

luisteren op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Collega Harry Oberendorf zit dan op deze stoel. En buiten natuurlijk dat hij mooie stukjes speelt, weet hij er ook altijd van alles bij te vertellen. We gaan door met Laura Pausini.

En ze had de eer om de openingsceremonie te zingen bij de Olympische Spelen. Het Italiaanse volkslied. En dit keer uit het jaar 2011, La Souline. En dat uit het jaar 2011 dus. En we gaan rustig doen met het draaien van mooie rustige muziekjes tot aan 10 uur. Deze afkomst van Roger Daltrey. Ooit is een lid geweest van The Who, dus je kan wel nagaan. Without Your Love, dat zingt hij niet.

0: En ik noemde net al de band The Who. Die maakte best wel stevige rockmuziek. En dan treedt er iemand uit en die maakt er zo'n mooie plaat. Roger Daltrey en Without Your Love. En dat maakt de tijd in ieder geval 9:45.
1: Flevo, zieken omroep.
0: We gaan rustig doen met meer rustige muziek. Hier is Victor Laszlo en Backdoor Man.

0: eens even rustige muziek en dat afkomstig van Victor Laszlo aan 1977, Backdoor Man.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
0: Goed, ik ga me een beetje op gevaarlijk terrein begeven, want de volgende titel is namelijk in het Frans en daar ben ik natuurlijk niet zo heel erg sterk in. Maar het blijft natuurlijk wel mooie muziek, gezongen door niemand anders dan Joe Dassin, Mon village du bout du monde.

0: et plus de larmes. Venez mes frères me dire adieu.
1: Was die mooi of was die mooi? Joe Dassin, Mon Village de Boe, de Moon, Monde. Ik hoop dat ik hem nou weer goed uitspreek.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Blijft er altijd wel een klein beetje in de niets natuurlijk, dat Franse taal. We hebben natuurlijk al wat mensen hier gehad bij de Flevo Ziekenomroep die de taal redelijk machtig waren, maar ondergetekende die is dat helaas niet, nee. Mooie muziek nog even tot aan 10 uur is Bette Midler. And the Wind Beneath My Wings.

En dat was muziek afkomstig van Bette Midler. En die bezong natuurlijk The Wind Beneath My Wings. En dan kijk ik naar de klok en dan zie ik dat het eind van het programma al bijna in zicht is. Ik wil natuurlijk op de eerste plaats u heel veel beterschap toewensen. Morgen wordt het programma in ieder geval nog een keer herhaald. En morgenmiddag is Fred hier natuurlijk weer met zijn Music Mix. En vanavond in de avond natuurlijk Jan en Truus weer met natuurlijk... Als pleister op de wonden. Natuurlijk ook een heel gezellig programma. Jawel. Goed, ik heb er nog eentje. En dat is een beetje op een piano gespeeld door Malcolm Vaughan. And if you were the only girl in the world, and I were the only boy. Welterusten.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes, waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de ere zilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet, het toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Check. Lady.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Tiaf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden.
1: En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. Tiaf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.
1: En tot zover het nieuws.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen.